0: Paragraaf 2 zeg ik aan hier.
1: Paragraaf 2 zeg ik aan hier.
0: Dus 5
1: gebruik van de laatste. Met een

0: Sí, eso me dice todo. Dus dan is het maar gratis, geen afstand.
1: Natuurlijk, geen afstand, dus dan is het.

0: Dus ik heb nog staat daar en ik zit aan de deur, ik heb nog een boos aan aan met de winter. Dus ik heb nog met de fijn van die werk aan het woord.
1: Dus dat doen ze natuurlijk ook.

0: Dan is het wat helpen, lekker wat helpen, weet ik wel.
1: Ik heb een half uur, ik heb een half uur. Ik heb een half uur, ik heb een half uur. Ik heb een half uur, ik heb een half uur.

0: Ja, hallo 265, ik heb een report over vertraging gehad. 265, zij wordt net veranderd nu. Ah, en met de station, zij wil ik de rooster in de schipbureau te brengen naar een operatie openen. Dus daar een BPG voor zo'n client, de 5e, de 32e FU, van onze park hier. En ik heb die 3 seconden maken.
1: Je vais faire un 264 pour une opération de 264 DPC, 264 de communication avec eux.

0: It doesn't, it's never on that.
1: Ja, graag vijf voor de stad van Utrecht, dat was nog in het midden.
2: Langs af en af.
3: Dus 205
2: PC, met 205 actief, zijn we weer de kerstplaats om weer te kunnen catchen.